van het zoete dwalen. Pink aan pink door liefdesdalen, zo betrapte vele malen. Ons de zwartrok in het gras, tango van de natte gade. Waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van het plantsoen, waarin het rosarium in

rosarum, rosis, rosis. Tango van het kantje slopen, tot ik knullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, als oriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst wijzen, propvol onbepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid in